Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Onderzoekers hebben voor onze kust 3 jonge ruwe haaien gevangen, waarvan er 2 een zender kregen om hun verplaatsingen te volgen. De soort is zeldzaam en wereldwijd ernstig bedreigd. Daarnaast zijn op de Torntonbank 3 à 4 Atlantische blauwvintonijnen waargenomen. Dat is voor het eerst sinds de jaren 60 in Belgische wateren. Oostende schorst tijdelijk 5 vergunningen voor uitstallingen op de Albert 1-promenade. Bij controles bleek dat de handelaars de regels herhaaldelijk overtraden, onder meer door te grote uitstallingen of niet toegelaten artikelen. De schorsing loopt tot en met 9 november. Vanaf 10 november mogen de vergunningen opnieuw gebruikt worden, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd. BC Oostende speelt vanavond zijn eerste Europese thuiswedstrijd van dit seizoen. De kustploeg ontvangt het Spaanse Girona in de Cortec Dome in de FIBA Cup. Dat is de 4e internationale basketbalcompetitie voor herenclubs in Europa na de Euroleague, de Eurocup en de Champions League. Aan die competitie nemen 32 teams deel. In 2017 haalde BCO al eens de halve finale van de FIBA Cup.
1: Tot zover het regionieuws.

0: weerbericht.
1: Vandaag aan zee overwegend zonnig met maxima rond 17 graden. Morgen wisselen de wolken af met zon. Het wordt dan 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe, volgt er na de middag regen. In het weekend wordt het wisselvallig met geregeld buien. En een stuk frisser, zaterdag 14 en zondag 13 graden.
0: Dit is de Morning Show op B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
6: The Morning Show. The 1-1.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: onderzoekers hebben voor onze kust 3 jonge ruwe haaien gevangen, waarvan er 2 een zender kregen om hun verplaatsingen te volgen. De soort is zeldzaam en wereldwijd ernstig bedreigd. Daarnaast zijn op de Torntonbank 3 à 4 Atlantische blauwvintonijnen waargenomen. Dat is voor het eerst sinds de jaren 60 in Belgische wateren. Gastrobar Sam sluit zijn deuren in Oostende. Maar er komt een nieuw restaurant, zegt uitbater Sam van Koppenolle.
1: Het concept Gastrobar Sam stopt volledig. Na 6 jaar is dat verhaal vertaald, denk ik. En we hebben ook zelf zin in een nieuwe schwung. En we willen ook samen het cursaal over de deur bijvoorbeeld zal verjongen. En we willen mee op die kar springen en klaar zijn voor wat er ons te wachten staat. Maar ook de markt is veranderd in de laatste 7 jaar. Dus ik denk dat nooit fout is om af en toe eens in de spiegel te kijken. En ik denk niet dat de markt zich aan mij moet aanpassen, maar ik denk dat ik mij wel aan de markt mag aanpassen. We willen voor een morsiger, jonger, hipper concept gaan.
2: Jullie zijn volop aan het verbouwen op dit moment.
1: Ja, we zijn meteen zaterdag, laatste zaterdag was onze laatste shift. En we zijn diezelfde nacht nog tussen het Garnaalkroket Festival door, zijn we meteen gestart aan de werken.
2: Wanneer gaat de nieuwe zaak open?
1: Wel begin november, als alles goed verloopt, zouden wij helemaal moeten klaar zijn met een nieuwe naam en een nieuw concept.
2: Kan je al iets zeggen over wat er op de kaart zal staan?
1: We gaan nog niet te veel verklappen, maar ik kan wel al zeggen dat het toegankelijker zal worden in ieder geval. De kwaliteit blijft prioriteit natuurlijk van onze producten, dus dat gaat niet veranderen. Het is ook hetzelfde team, er komen wel 2 voltijdse medewerkers bij, maar het zal allemaal wel wat meer met een twist geserveerd worden.
0: Oostende schorst tijdelijk 5 vergunningen voor uitstallingen op de Albert 1-promenade. Bij controles bleek dat de handelaars de regels herhaaldelijk overtraden, onder meer door te grote uitstallingen of niet toegelaten artikelen. De schorsing loopt tot en met 9 november. Vanaf 10 november mogen de vergunningen opnieuw gebruikt worden, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Welkom.
5: Good morning, everybody.
4: In the morning show.

Vandaag aan zee overwegend zonnig met maxima rond 17 graden. Morgen wisselen wolken af met zon, wordt dan 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe, volgt er na de middag regen. In het weekend wordt het wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Zaterdag 14 en zondag 13 graden. The Morning Show.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Het nieuws uit de wereld.
6: Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
7: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
6: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
8: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
6: Volgende week speelt club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren een terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
5: Je dag start met de Morning Show.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Oostende oefent vandaag met het plaatsen van de mobiele stormmuur om de stad te beschermen tegen overstromingen bij stormtij. De oefening duurt wellicht tot vanavond. De stormmuur loopt van het Kursaal tot aan de Visserskaai, waardoor de zeedijk tijdelijk minder toegankelijk is. Ook de brandweer, politie en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werken mee. BC Oostende speelt vanavond zijn eerste Europese thuiswedstrijd van dit seizoen. De kustploeg ontvangt het Spaanse Girona in de Cortec Dome in de FIBA Cup. Dat is de vierde internationale basketbalcompetitie voor herenclubs in Europa, na de Euroleague, de Eurocup en de Champions League. Aan die competitie nemen 32 teams deel. In 2017 haalde BCO al eens de halve finale van de FIBA Cup. Oudenburg opent vandaag een nieuw omnisportveld in de Rozemarijnstraat in Westkerken. En er is voor spektakel gezorgd bij die opening met een voetbalshow van freestyler en Belgisch kampioen pannavoetbal Martijn den Bout. De stad wil bij het nieuwe omnisportveld meer plaats en mogelijkheden bieden voor sport en ontmoeting.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Weerbericht. Vandaag aan zee overwegend zonnig met maxima rond 17 graden. Morgen wisselen wolken af met zon. Wordt dan 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe, volgt er na de middag regen. In het weekend wordt het wisselvallig met geregeld buien. En een stuk frisser, zaterdag 14 en zondag 13 graden. The Morning Show. Morning.

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
6: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
5: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
7: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, nou ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
5: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En sport, Club Brugge heeft gestund in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
8: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
5: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
9: The Morning Show.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: onderzoekers hebben voor onze kust 3 jonge ruwe haaien gevangen, waarvan er 2 een zender kregen om hun verplaatsingen te volgen. De soort is zeldzaam en wereldwijd ernstig bedreigd. Daarnaast zijn op de Torntonbank 3 à 4 Atlantische blauwvintonijnen waargenomen. Dat is voor het eerst sinds de jaren 60 in Belgische wateren. Oostende schorst tijdelijk 5 vergunningen voor uitstallingen op de Albert 1 promenade. Bij controles bleek dat de handelaars de regels herhaaldelijk overtraden, onder meer door te grote uitstallingen of niet toegelaten artikelen. De schorsing loopt tot en met 9 november. Vanaf 10 november mogen de vergunningen opnieuw gebruikt worden, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd. BC Oostende speelt vanavond zijn eerste Europese thuiswedstrijd van dit seizoen. De kustploeg ontvangt het Spaanse Girona in de Cortec Dome in de FIBA Cup. Dat is de 4e internationale basketbalcompetitie voor herenclubs in Europa, na de Euroleague, de Eurocup en de Champions League. Aan die competitie nemen 32 teams deel. In 2017 haalde BCO al eens de halve finale van de FIBA Cup.
1: Tot zover het regio nieuws. Welkom.
2: Good morning everybody.
1: In the morning show on B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: City Magazine presenteert... De Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: The Morning Show. V1.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen hadden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
3: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier met welk soort diploma.
2: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer 1-op-1 samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot 20 miljoen euro aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
4: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
2: Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
1: Dieter Troeblijn.

0: weerbericht.
1: Vandaag aan zee overwegend zonnig met maxima rond 17 graden. Morgen wisselen de wolken af met zon, wordt dan 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe, volgt er na de middag regen. In het weekend wordt het wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Zaterdag 14 en zondag 13 graden.
0: Dieter Troeblijn.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be. Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: Dieter Troeblijn op B1.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Onderzoekers hebben voor onze kust 3 jonge ruwe haaien gevangen, waarvan er 2 een zender kregen om hun verplaatsingen te volgen. De soort is zeldzaam en wereldwijd ernstig bedreigd. Daarnaast zijn op de Torntonbank 3 à 4 Atlantische blauwvintonijnen waargenomen. Dat is voor het eerst sinds de jaren 60 in Belgische wateren. Gastrobar Sam sluit zijn deuren in Oostende. Maar er komt een nieuw restaurant, zegt uitbater Sam van Koppenolle.
1: Het concept Gastrobar Sam stopt volledig. Na 6 jaar is dat verhaal vertaald, denk ik. En wij hebben ook zelf zin in een nieuwe schwung. En we willen ook samen het cursaal over de deur bijvoorbeeld zal verjongen. En we willen mee op die kar springen en klaar zijn voor wat er ons te wachten staat. Maar ook de markt is veranderd in de laatste 7 jaar. Dus ik denk dat nooit fout is om af en toe eens in de spiegel te kijken. En ik denk niet dat de markt zich aan mij moet aanpassen, maar ik denk dat ik mij wel aan de markt mag aanpassen. We willen voor een morsiger, jonger, hipper concept gaan.
2: Jullie zijn volop aan het verbouwen op dit moment.
1: Ja, we zijn meteen zaterdag, laatste zaterdag was onze laatste shift. En we zijn dezelfde nacht nog tussen het Garnaalkroketfestival door, zijn we meteen gestart aan de werken.
2: Wanneer gaat de nieuwe zaak open?
1: Wel begin november, als alles goed verloopt, zouden wij helemaal moeten klaar zijn met een nieuwe naam en een nieuw concept.
2: Kan je al iets zeggen over wat er op de kaart zal staan?
1: We gaan nog niet te veel verklappen, maar ik kan wel al zeggen dat het toegankelijker zal worden in ieder geval. De kwaliteit blijft prioriteit natuurlijk van onze producten, dus dat gaat niet veranderen. Het is ook hetzelfde team, er komen wel 2 voltijdse medewerkers bij, maar het zal allemaal wel wat meer met een twist geserveerd worden.
0: Oostende schorst tijdelijk 5 vergunningen voor uitstallingen op de Albert 1-promenade. Bij controles bleek dat de handelaars de regels herhaaldelijk overtraden, onder meer door te grote uitstallingen of niet toegelaten artikelen. De schorsing loopt tot en met 9 november. Vanaf 10 november mogen de vergunningen opnieuw gebruikt worden, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd.
3: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1. Are you drunk now?

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

Goedemiddag, van harte welkom in B1 Regionaal, het actualiteitenprogramma van B1 tussen 12 en 1. Nieuws uit Vlaanderen en de wereld hoor je trouwens straks om 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Onderzoekers hebben voor onze kust drie jonge ruwe haaien gevangen, waarvan er twee een zender kregen om hun verplaatsingen te volgen. De soort is zeldzaam en wereldwijd ernstig bedreigd. Daarnaast zijn op de Torntonbank 3 à 4 Atlantische blauwvintonijnen waargenomen. Dat is voor het eerst sinds de jaren 60 in Belgische wateren.
0: B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: Gastrobar Sam sluit zijn deuren in Oostende, maar er komt een nieuw restaurant, dat zegt de uitbater Sam van Kopnolle.
2: Het concept Gastrobar Sam stopt volledig. Dat heeft na 6 jaar is dat verhaal verteld, denk ik. En wij hebben ook zelf zin in een nieuwe schwung. En we willen ook samen het cursaal over de deur bijvoorbeeld zal verjongen. En we willen mee op die kar springen en klaar zijn voor wat er ons te wachten staat. Maar ook de markt is veranderd in de laatste 7 jaar, dus ik denk dat nooit fout is om af en toe eens in de spiegel te kijken. En ik denk niet dat de markt zich aan mij moet aanpassen, maar ik denk dat ik mij wel aan de markt mag aanpassen. We willen voor een morsiger, jonger, hipper concept gaan.
3: Jullie zijn volop aan het verbouwen op dit moment.
2: Ja, we zijn meteen zaterdag, laatste zaterdag was onze laatste shift. En we zijn dezelfde nacht nog tussen het Garnaalkroket Festival door, zijn we meteen gestart aan de werken.
3: Wanneer gaat de nieuwe zaak open?
2: Wel begin november. Als alles goed verloopt, zouden wij helemaal moeten klaar zijn met een nieuwe naam en een nieuw concept.
3: Kan je al iets zeggen over wat er op de kaart zal staan?
2: We gaan nog niet te veel verklappen, maar ik kan wel al zeggen dat het toegankelijker zal worden in ieder geval. De kwaliteit blijft prioriteit natuurlijk van onze producten, dus dat gaat niet veranderen. Het is ook hetzelfde team, er komen wel 2 voltijdse medewerkers bij, maar het zal allemaal wel wat meer met een twist geserveerd worden.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: arms are bursting at the seams.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.
2: Oostende schorst tijdelijk 5 vergunningen voor uitstallingen op de Albert 1 promenade. Bij controles bleek dat de handelaars de regels herhaaldelijk overtraden, onder meer door te grote uitstallingen of niet toegelaten artikelen. De schorsing loopt tot en met 9 november. Vanaf 10 november mogen de vergunningen opnieuw worden gebruikt, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
6: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
5: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
6: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
5: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
6: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
5: Dat is handig.
6: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
7: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
8: Enjoy the music. Be one. Be one. Like a moth to

0: πες.
1: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
2: Oostende heeft vanmorgen de mobiele stormmuur uitgetest. Die muur moet de stad beschermen tegen overstromingen bij stormtij. De oefening duurde een paar uur. De stormmuur liep van het Kursaal tot aan de Visserskaai, waardoor de zeedijk tijdelijk minder toegankelijk was. Ook de brandweer, politie en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werkten mee.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: OBC Oostende heeft zijn eerste Europese thuiswedstrijd van dit seizoen verloren. De kustploeg ging thuis in de Cortec Dome onderuit tegen Girona met 76-91. Dat was in de FIBA Cup, de vierde internationale basketbalcompetitie voor herenclubs in Europa, na de Euroleague en de Eurocup en de Champions League. In 2017 haalde BCO alles de halve finale.
1: Welkom in B1 Regionaal.

0: Limburg opent vandaag een nieuw omnisportveld in de Rozemarijnstraat in Westkerken. En er is voor spektakel gezorgd bij die opening met een voetbalshow van freestyler en Belgisch kampioen panavoetbal Martijn Debout. De stad wil met het nieuwe omnisportveld meer plaats en mogelijkheden bieden voor sport en ontmoeting.
1: Welkom in D1 Regionaal.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco-tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Dit is B1. Enjoy the music.
5: I'm a real wild one.
6: Wild one.
5: Wild one.
6: Wild one.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Enjoy the music. V1.
5: De radio.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20 tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco-tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Radio Anzi. B1. Enjoy the music.
1: When I first saw you.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.
6: When I was 6 years old, I broke my leg

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20 tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Oostende heeft vanmorgen de mobiele stormmuur uitgetest. Die muur moet de stad beschermen tegen overstromingen bij stormtij. De oefening duurde een paar uur. De stormmuur liep van het Kursaal tot aan de Visserskaai, waardoor de zeedijk tijdelijk minder toegankelijk was. Ook de brandweer, politie en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werkten mee. BC Oostende heeft zijn eerste Europese thuiswedstrijd van dit seizoen verloren. De kustploeg ging thuis in de Cortec Dome onderuit tegen Girona met 76-91. Dat was in de FIBA Cup, de vierde internationale basketbalcompetitie voor herenclubs in Europa, na de Euroleague en de Eurocup en de Champions League. In 2017 haalde BCO alles de halve finale. Oudenburg opent vandaag een nieuw omnisportveld in de Rozemarijnstraat in Westkerken. En er is voor een spektakel gezorgd bij die opening met een voetbalshow van freestyler en Belgisch kampioen panavoetbal Martijn Debout. De stad wil met het nieuwe omnisportveld meer plaats en mogelijkheden bieden voor sport en ontmoeting.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1.
2: B1. Chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Vandaag aan zee overwegend zonnig met maxima rond 17 graden. Morgen wisselen de wolken af met zon. Het wordt dan 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe, volgt er na de middag regen. In het weekend wordt het wisselvallig met geregeld buien. En een stuk frisser, zaterdag 14 en zondag 13 graden.
1: Enjoy the music. Be one.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Gastrobar Sam sluit zijn deuren in Oostende. Maar er komt een nieuw restaurant, dat zegt de uitbater Sam van Kopnolle.
1: Het concept Gastrobar Sam stopt volledig. Dat heeft na 6 jaar is dat verhaal vertaald, denk ik. En wij hebben ook zelf zin in een nieuwe schwung. En we willen ook samen het cursaal over de deur bijvoorbeeld zal verjongen. En we willen mee op die kar springen en klaar zijn voor wat er ons te wachten staat. Maar ook de markt is veranderd in de laatste 7 jaar. Dus ik denk dat nooit fout is om af en toe eens in de spiegel te kijken. En ik denk niet dat de markt zich aan mij moet aanpassen, maar ik denk dat ik mij wel aan de markt mag aanpassen. We willen voor een morsiger, jonger, hipper concept gaan.
2: Jullie zijn volop aan het verbouwen op dit moment.
1: Ja, we zijn meteen zaterdag, laatste zaterdag was onze laatste shift. En we zijn dezelfde nacht nog tussen het Garnaalkroket Festival door, zijn we meteen gestart aan de werken.
2: Wanneer gaat de nieuwe zaak open?
1: Wel begin november, als alles goed verloopt, zouden wij helemaal moeten klaar zijn met een nieuwe naam en een nieuw concept.
2: Kan je al iets zeggen over wat er op de kaart zal staan?
1: We gaan nog niet te veel verklappen, maar ik kan wel al zeggen dat het toegankelijker zal worden in ieder geval. De kwaliteit blijft prioriteit natuurlijk van onze producten, dus dat gaat niet veranderen. Het is ook hetzelfde team, er komen wel 2 voltijdse medewerkers bij, maar het zal allemaal wel wat meer met een twist geserveerd worden.
0: Oostende heeft vanmorgen de mobiele stormmuur uitgetest. Die muur moet de stad beschermen tegen overstromingen bij Stormtij. De oefening duurde een paar uur. De stormmuur liep van het cursaal tot aan de Visserskaai, waardoor de zeedijk tijdelijk minder toegankelijk was. Ook de brandweer, politie en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werkten mee. Oudenburg opent vandaag een nieuw omnisportveld in de Rozemarijnstraat in Westkerken. En er is voor een spektakel gezorgd bij die opening met een voetbalshow van freestyler en Belgisch kampioen panavoetbal Martijn Debout. De stad wil met het nieuwe omnisportveld meer plaats en mogelijkheden bieden voor sport en ontmoeting.
3: Tot zover het regionieuws. Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

The Killers and Human. Goedemiddag, welkom op deze fijne woensdag 14 oktober. Dit is een verse After Work tot 6 uur. En dat wil zeggen dat jij terug goede platen mag aanvragen. Jouw keuzeplaten. Die mogen erbij via onze gratis B1-app. The War on Drugs is dit. Nieuw materiaal van The War on Drugs. Who's that? Hey, welkom bij After Work hier op B1.

0: het weerbericht.
1: Vandaag aan zee overwegend zonnig met maxima rond 17 graden. Morgen wisselen wolken af met zon, wordt dan 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe, volgt er na de middag regen. In het weekend wordt het wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Zaterdag 14 en zondag 13 graden.
0: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Goeie classic uit begin jaren 90 van The Adventures of Stevie V. Dirty Cash Money Talks krijg je. Straks is dan Florence and the Machine. Eerst een verzoekje van Els via onze B1-app. Ze vroeg Destiny's Child aan met Say My Name. Na, na, na, na.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Om B1.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
3: Voor Oekraïne is het duidelijk. Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
2: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
4: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie. Die komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
2: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met DPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk. Nu al bijna 10.000 liter per jaar. En dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe. Gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

Cameron Whitcomb kreeg je Kingdom of Fear. Goedenavond. Straks Milk Ink, Summer en Prince nog. Na deze parel uit 1992. Het was Frans die dat nummer nog eens aanvroeg via onze B1-app. Hij is van onze goede classics hier op B1. Platen die je elders bijna niet meer hoort. Dit is Why. Hey, goedenavond. Welkom.

0: Vandaag aan zee overwegend zonnig met maxima rond 17 graden. Morgen wisselen wolken af met zon. Het wordt dan 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe, volgt er na de middag regen. In het weekend wordt het wisselvallig met geregeld buien. En een stuk frisser, zaterdag 14 en zondag 13 graden.
1: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Royens. Hey,

Breathe Without You. Dansen met Milk Inc. uit 2004. Straks nog Prince, Shaggy en Topic en Becky G. Na deze singer-songwriter uit New York. Samber, My Body Isn't Ready, is it?

scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto 32 0808.
2: Taxi, taxi.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten, boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: After Work met Hannes Rooyens.

Topic en Becky G, Sorry Papi. Straks Coldplay met ook Eurythmics en de Black Eyed Peas. Eerst deze positieve plaat, hè? Always Take the Weather With You. Goeie tip van Crowded House. Uit 1991 trouwens. Je mag me laten weten welke plaat je nog wil horen. Dat kan via onze gratis B1-app uiteraard.

0: onderzoekers hebben voor onze kust 3 jonge ruwe haaien gevangen, waarvan er 2 een zender kregen om hun verplaatsingen te volgen. De soort is zeldzaam en wereldwijd ernstig bedreigd. Daarnaast zijn op de Tornton-bank 3 à 4 Atlantische blauwvintonijnen waargenomen. Dat is voor het eerst sinds de jaren 60 in Belgische wateren. Gastrobar Sam sluit zijn deuren in Oostende. Maar er komt een nieuw restaurant, dat zegt de uitbater Sam van Kopnolle.
1: Het concept Gastrobar Sam stopt volledig. Na 6 jaar is dat verhaal vertaald, denk ik. En wij hebben ook zelf zin in een nieuwe schwung. En we willen ook samen het kursaal over de deur bijvoorbeeld zal verjongen. En we willen mee op die kar springen en klaar zijn voor wat er ons te wachten staat. Maar ook de markt is veranderd in de laatste 7 jaar. Dus ik denk dat nooit fout is om af en toe eens in de spiegel te kijken. En ik denk niet dat de markt zich aan mij moet aanpassen, maar ik denk dat ik mij wel aan de markt mag aanpassen. We willen voor een morsiger, jonger, hipper concept gaan.
2: Jullie zijn volop aan het verbouwen op dit moment.
1: Ja, we zijn meteen zaterdag, laatste zaterdag was onze laatste shift. We zijn dezelfde nacht nog tussen het Garnaalkroketfestival door, zijn we meteen gestart aan de werken.
2: Wanneer gaat de nieuwe zaak open?
1: Wel begin november, als alles goed verloopt, zouden wij helemaal moeten klaar zijn met een nieuwe naam en een nieuw concept.
2: Kan je al iets zeggen over wat er op de kaart zal staan?
1: We gaan nog niet te veel verklappen, maar ik kan wel al zeggen dat het toegankelijker zal worden in ieder geval. De kwaliteit blijft prioriteit natuurlijk van onze producten, dus dat gaat niet veranderen. Het is ook hetzelfde team, er komen wel 2 voltijdse medewerkers bij, maar het zal allemaal wel wat meer met een twist geserveerd worden.
0: Oostende schorst tijdelijk 5 vergunningen voor uitstallingen op de Albert 1-promenade. Bij controles bleek dat de handelaars de regels herhaaldelijk overtraden, onder meer door te grote uitstallingen of niet toegelaten artikelen. De schorsing loopt tot en met 9 november. Vanaf 10 november mogen de vergunningen opnieuw worden gebruikt, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd.
3: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en

0: alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Dit is jouw woensdag om

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: nieuws uit de wereld.
1: De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
2: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
1: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
3: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, hè, om te mogen starten aan die opleiding. En hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
1: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
4: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
1: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

Als misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.